0: I'm coming home with a Morgan Heritage. Nice volle naam bij je moet gaan om dit te zijn. En hem je kan doen put hem local time blijven met 14 minutes. Hem je leko 10 o'clock long 3 morning. Bij hem te go het plong enjoy hem al kata selection plong music inside long Vanuatu live show plong today. So wherever place you stop listening kan blijven hem. Keep on dus dat tune in kan long radio Vanuatu.
1: You stop listening long selection long music long Vanuatu live program. One time long reconnect you with the music long before, more music long today. Long Torres kasemanaichom round long solora long Pacific, mo long world.